0: ja, ik kom 5 meter achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrij gevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk de haven uitkomt. Benoorden de schaars bijgeplant ingehouden.
0: Wist op 5, gaan we hier weer stoppen van voor.